0: aan de OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heireweg in de deelgemeente Oossen ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Roggeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulten in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulten. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oossenen kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulten. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Met de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Radio afwisselend zon en wolken 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de Ringlaan Robert de Pape in Pittem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooien reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingene en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingene. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogeman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnentropische temperaturen boven de 30 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Radio afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Elke weekdag is op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsfeiten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Deze drie items komen zeker aan bod in de geschiedenis van 8 juli, de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. In Roswell stort een UFO neer en 8 juli is een dag voor de sportliefhebber. Vandaag in 2004 is de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Blichard werd 105. In juli 1915 werd hij opgeroepen en in dienst gesteld als verpleger in de pannen. Na de oorlog werd Emile Blichard mijnwerker en begon hij op een latere leeftijd nog met een likeurstokerij en een wijnhandel. Volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht vandaag in 1947 is in Roswell in New Mexico een vliegende schotel neergestort. Heel wat getuigen zagen een buitenaards ruimteschip en buitenaardse lijken. Een dag later kwam er een nieuw persbericht waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon. In de loop der jaren volgden nog meer verklaringen. De meest recente dateert van 14 jaar geleden in 2011. Dan maakte de FBI een verslag uit 1950 openbaar, dus van 3 jaar na het Roswell-incident, waarin een luchtmachtfunctionaris 3 UFO's en 9 lichamen rapporteerde. 8 juli is voor de sportliefhebber een dag van tv-kijken. In Italië vindt in 1990 de finale plaats van het WK voetbal tussen titelverdediger Argentinië en West-Duitsland. 1 doelpunt van West-Duitsland was genoeg om de WK-beker mee naar huis te nemen. En op diezelfde 8 juli in 1990 vindt in Wimbledon de mannenfinale plaats tussen de Zweedse tennisser Stefan Edberg en de Duitse tegenspeler Boris Becker. Edberg won in 5 sets. Nog tennis op 8 juli, maar dan wel in 2007. Dan wint Roger Federer voor de 5e keer Wimbledon door in de finale Rafael Nadal te verslaan. En in 2012 wint Federer voor de 7e keer Wimbledon. In de finale was hij dan te sterk voor Andy Murray. 8 juli is de sterfdag van acteur Dolph de Winter, beter bekend als Indiaan Otorongo uit de jeugdserie Johan en de Alverman. Hij komt vandaag in 1988 tragisch om het leven bij een zware val van zijn sulky, waarbij hij zijn nek breekt. 8 juli is meestal een dag van regen. In 1952 verdrinken 6 arbeiders bij de plotse overstroming van de Soor in de Ardennen, als in 1 uur tijd 32 liter water per vierkante meter uit de lucht valt. In 1960 valt 58 liter per vierkante meter regen in de buurt van Sint-Niklaas. 90 liter regen per vierkante meter noteren we in 1975 in de Ardennen, met veel schade aan gewassen door hagelbuien. En geen regen op 8 juli 1976, want dat is de laatste dag van een hittegolf sinds 23 juni, met maar liefst 16 dagen met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Op 8 juli 1695 is de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens overleden. Hij verbeterde de telescoop en ontdekte dat de planeet Saturnus ringen heeft. Hij ontdekte ook de grootste maan van die planeet, namelijk Titan. Voor alle duidelijkheid, Saturnus heeft 82 manen. Voorts was Huygens ook de uitvinder van het uurwerk met de slinger. Ook het principe van de stoommachine en de buskruitmotor staan op zijn naam. Bovendien had hij ook een goede pen, want hij schreef science fiction verhalen. 585 jaar geleden, op 9 juli 1441, overlijdt de Brugse kunstschilder Jan van Eyck, bekend van het Lam Gods. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Op de ringlaan Robert de Pape in Pedem kwam het maandag tot een botsing tussen een personenwagen en een motorfiets. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Auto en motorfiets kwamen licht met elkaar in aanraking. Dat gebeurde toen beide voertuigen in de richting van Ardooi reden. De auto op de linkerrijstrook en de tweewieler op de rechterrijstrook. De motorrijder kwam kwalijk ten val. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de auto bleef ongedeerd. De bibliotheken van Wingenen en Ruisseleden gaan in zomermodus. Zo worden de uitleentermijnen uitgebreid van 4 naar 8 weken en werden er extra thrillers in huis gehaald. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen kinderen en gezinnen bovendien gratis deelnemen aan de speurtocht Schatten van Vlieg in Wingenen. Dit jaar rond het thema Zien. Wie de schatkist opent, wint een prijs en maakt kans op de nationale hoofdprijs. De krakers moeten de OCME-woning in de Heirweg in Oostene bij Zulte verlaten. Dat heeft het vredegerecht beslist. Sinds begin mei hebben krakers een leegstaande OCME-woning op de hoek van de Machelenstraat en de Heirweg in de deelgemeente Oostene ingenomen. Het was gemeenteraadslid Luc Rogman die het thema tijdens de gemeenteraadszitting in mei al op tafel bracht. En op de gemeenteraadszitting van dinsdag 23 juni vroeg een inwoner uit Zulte in naam van de buurtbewoners naar een stand van zaken. Het gemeentebestuur gaf toen aan dat er een verzoekschrift tot uithuiszetting was ingediend bij het vredegerecht. Ondertussen heeft de vrederechter een uitspraak gedaan en dat werd door de gemeente meegedeeld aan de bewoners. Skaters kunnen vanaf nu hun trucjes oefenen aan de sporthal in Zulte. De parking werd er afgelopen weekend omgedoopt tot tijdelijk skatepark. De gemeente investeerde zo'n €6.300 in de infrastructuur. Naast domein De Raverschoot in Oostene kunnen skaters deze zomer dus ook terecht op de parking van de sporthal in Zulte. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnentropische temperaturen boven de 30 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maggar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen.
0: Radio
1: afwisselend zon en wolken 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Afwisselend zon en wolken 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.
1: Radio Oost-West. De wakkere weg.

0: Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeren. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentse weg met de expressweg en Sint-Eloys Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingene is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West. Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeren. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leinsterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentse weg met de expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingene is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnentropische temperaturen boven de 30 graden.
5: Goedemorgen.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Elysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, besliste het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen. Want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Ter Baken in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Bikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Radio Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentseweg met de Expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingenen is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Met de dagen nadien nog meer zomers weer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet! Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
2: Radio Oost-West.

0: Elke weekdag is op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsfeiten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Deze drie items komen zeker aan bod in de geschiedenis van 8 juli, de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. In Roswell stort een UFO neer en 8 juli is een dag voor de sportliefhebber. Vandaag in 2004 is de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Blichard werd 105. In juli 1915 werd hij opgeroepen en in dienst gesteld als verpleger in de pannen. Na de oorlog werd Emile Blichard mijnwerker en begon hij op een latere leeftijd nog met een likeurstokerij en een wijnhandel. Volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht, vandaag in 1947, is in Roswell in New Mexico een vliegende schotel neergestort. Heel wat getuigen zagen een buitenaards ruimteschip en buitenaards lijken. Een dag later kwam er een nieuw persbericht waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon. In de loop der jaren volgden nog meer verklaringen. De meest recente dateert van 14 jaar geleden in 2011. Dan maakte de FBI een verslag uit 1950 openbaar, dus van 3 jaar na het Roswell-incident, waarin een luchtmachtfunctionaris 3 UFO's en 9 lichamen rapporteerde. 8 juli is voor de sportliefhebber een dag van tv-kijken. In Italië vindt in 1990 de finale plaats van het WK voetbal tussen titelverdediger Argentinië en West-Duitsland. 1 doelpunt van West-Duitsland was genoeg om de WK-beker mee naar huis te nemen. En op diezelfde 8 juli in 1990 vindt in Wimbledon de mannenfinale plaats tussen de Zweedse tennisser Stefan Edberg en de Duitse tegenspeler Boris Becker. Edberg won in 5 sets. Nog tennis op 8 juli, maar dan wel in 2007. Dan wint Roger Federer voor de 5e keer Wimbledon door in de finale Rafael Nadal te verslaan. En in 2012 wint Federer voor de 7e keer Wimbledon. In de finale was hij dan te sterk voor Andy Murray. 8 juli is de sterfdag van acteur Dolph de Winter, beter bekend als Indiaan Otorongo uit de jeugdserie Johan en de Alverman. Hij komt vandaag in 1988 tragisch om het leven bij een zware val van zijn sulky, waarbij hij zijn nek breekt. 8 juli is meestal een dag van regen. In 1952 verdrinken 6 arbeiders bij de plotse overstroming van de Soor in de Ardennen, als in 1 uur tijd 32 liter water per vierkante meter uit de lucht valt. In 1960 valt 58 liter per vierkante meter regen in de buurt van Sint-Niklaas. 90 liter regen per vierkante meter noteren we in 1975 in de Ardennen, met veel schade aan gewassen door hagelbuien. En geen regen op 8 juli 1976, want dat is de laatste dag van een hittegolf sinds 23 juni, met maar liefst 16 dagen met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Op 8 juli 1695 is de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens overleden. Hij verbeterde de telescoop en ontdekte dat de planeet Saturnus ringen heeft. Hij ontdekte ook de grootste maan van die planeet, namelijk Titan. Voor alle duidelijkheid, Saturnus heeft 82 manen. Voorts was Huygens ook de uitvinder van het uurwerk met de slinger. Ook het principe van de stoommachine en de buskruitmotor staan op zijn naam. Bovendien had hij ook een goede pen, want hij schreef science fiction verhalen. 585 jaar geleden, op 9 juli 1441, overlijdt de Brugse kunstschilder Jan van Eyck, bekend van het Lam Gods. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: koloniale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterste rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Elysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, beslist in het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen. Want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Ter Baken in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Bikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Radio Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnentropische temperaturen boven de 30 graden.
0: Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentse weg met de expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingenen is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Met de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnentropische temperaturen boven de 30 graden.
4: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
6: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on gezellig.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentseweg met de expressweg en Sint-Eloïs Vijve. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingenen is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Met de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump zegt, dat heeft hij daarnet verklaard voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. Een zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken, zegt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde kortsluiting in de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd het al afgeraden, maar vanaf nu verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel. Jongeren van 13 jaar mogen smartphones dus wel meenemen, maar tijdens eten en tijdens activiteiten moeten ze hem opzij leggen. In het Franse departement de Savoie is een brandweerman van 22 overleden, terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren internationale topref. Als ze bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen daar. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. De weersverwachting dan. Vandaag hier en daar toch wat stapelwolken. Maxima 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser. In het zuiden wat warmer. Morgen veel zon, plaatselijk 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze. Radio.

mijn dromen zijn vervlogen. Alle plannen die we maakten zijn kapot gemaakt.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingenen. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentse weg met de expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1:00 botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingene is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag en vanavond veel zon met aangename maxima rond 27 graden. Morgen schieten de temperaturen de hoogte in met 31 graden. Een tropisch scenario dat ook vrijdag en tijdens het weekend blijft duren.
1: Regionale informatie
4: en de mooiste muziek.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Elke weekdag is er op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsfeiten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Deze drie items komen zeker aan bod in de geschiedenis van 8 juli, de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. In Roswell stort een UFO neer en 8 juli is een dag voor de sportliefhebber. Vandaag in 2004 is de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Blichard werd 105. In juli 1915 werd hij opgeroepen en in dienst gesteld als verpleger in de pannen. Na de oorlog werd Emile Blichard mijnwerker en begon hij op een latere leeftijd nog met een likeurstokerij en een wijnhandel. Volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht vandaag in 1947 is in Roswell in New Mexico een vliegende schotel neergestort. Heel wat getuigen zagen een buitenaards ruimteschip en buitenaardse lijken. Een dag later kwam er een nieuw persbericht waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon. In de loop der jaren volgden nog meer verklaringen. De meest recente dateert van 14 jaar geleden in 2011. Dan maakte de FBI een verslag uit 1950 openbaar, dus van 3 jaar na het Roswell-incident, waarin een luchtmachtfunctionaris 3 UFO's en 9 lichamen rapporteerde. 8 juli is voor de sportliefhebber een dag van tv-kijken. In Italië vindt in 1990 de finale plaats van het WK voetbal tussen titelverdediger Argentinië en West-Duitsland. 1 doelpunt van West-Duitsland was genoeg om de WK-beker mee naar huis te nemen. En op diezelfde 8 juli in 1990 vindt in Wimbledon de mannenfinale plaats tussen de Zweedse tennisser Stefan Edberg en de Duitse tegenspeler Boris Becker. Edberg won in 5 sets. Nog tennis op 8 juli, maar dan wel in 2007. Dan wint Roger Federer voor de 5e keer Wimbledon door in de finale Rafael Nadal te verslaan. En in 2012 wint Federer voor de 7e keer Wimbledon. In de finale was hij dan te sterk voor Andy Murray. 8 juli is de sterfdag van acteur Dolph de Winter, beter bekend als Indiane Otorongo uit de jeugdserie Johan en de Alverman. Hij komt vandaag in 1988 tragisch om het leven bij een zware val van zijn sulky, waarbij hij zijn nek breekt. 8 juli is meestal een dag van regen. In 1952 verdrinken 6 arbeiders bij de plotse overstroming van de Soor in de Ardennen, als in 1 uur tijd 32 liter water per vierkante meter uit de lucht valt. In 1960 valt 58 liter per vierkante meter regen in de buurt van Sint-Niklaas. 90 liter regen per vierkante meter noteren we in 1975 in de Ardennen, met veel schade aan gewassen door hagelbuien. En geen regen op 8 juli 1976, want dat is de laatste dag van een hittegolf sinds 23 juni, met maar liefst 16 dagen met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Op 8 juli 1695 is de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens overleden. Hij verbeterde de telescoop en ontdekte dat de planeet Saturnus ringen heeft. Hij ontdekte ook de grootste maan van die planeet, namelijk Titan. Voor alle duidelijkheid, Saturnus heeft 82 manen. Voorts was Huygens ook de uitvinder van het uurwerk met de slinger. Ook het principe van de stoommachine en de buskruitmotor staan op zijn naam. Bovendien had hij ook een goede pen, want hij schreef science fiction verhalen. 585 jaar geleden, op 9 juli 1441, overlijdt de Brugse kunstschilder Jan van Eyck, bekend van het Lam Gods. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine. Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.

Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0468-17-7720. 0468-17-7720. Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Online betalen wordt veiliger binnenkort, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders zegt dat het zoveel veiliger zal worden. Je kan dan eventueel nog ingrijpen als het nodig is, als er wat vertraging op zit. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller worden geholpen door de banken. In Haren in Brussel staat de grote loods van een recyclagebedrijf in de fik. Er hangt een dikke zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd en er is ook hinder voor de treinen. Eén iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De vijfde etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Tim Merlier hoopt op een kans op winst. De Noor Troyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Radio vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken, 27 graden, aan zee iets frisser. In het zuiden nog wat warmer, morgen veel zon en plaatselijk 31 graden.
2: Van Aalter
3: tot Waregem,
2: via 106.5 FM
3: en via 107.3 FM.
2: Radio Oost-West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
5: 0468 1777 20.
4: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeren. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leinsterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentse weg met de expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingene is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Veel zon, hier en daar enkele stapelwolken. Maxima 27 graden aan de kust, traditiegetrouw een paar graden frisser. Morgen wordt het zo'n 31 graden, nog een pak warmer. En ook vrijdag en tijdens het weekend volop zomer met 34 graden.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers. Verlaat.

0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Veel mooie muziek.

0: Elke weekdag is er op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsfeiten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Deze drie items komen zeker aan bod in de geschiedenis van 8 juli, de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. In Roswell stort een UFO neer en 8 juli is een dag voor de sportliefhebber. Vandaag in 2004 is de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Blichard werd 105. In juli 1915 werd hij opgeroepen en in dienst gesteld als verpleger in de pannen. Na de oorlog werd Emile Blichard mijnwerker en begon hij op een latere leeftijd nog met een likeurstokerij en een wijnhandel. Volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht vandaag in 1947 is in Roswell in New Mexico een vliegende schotel neergestort. Heel wat getuigen zagen een buitenaards ruimteschip en buitenaardse lijken. Een dag later kwam er een nieuw persbericht waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon. In de loop der jaren volgden nog meer verklaringen. De meest recente dateert van 14 jaar geleden in 2011. Dan maakte de FBI een verslag uit 1950 openbaar, dus van 3 jaar na het Roswell-incident, waarin een luchtmachtfunctionaris 3 UFO's en 9 lichamen rapporteerde. 8 juli is voor de sportliefhebber een dag van tv-kijken. In Italië vindt in 1990 de finale plaats van het WK voetbal tussen titelverdediger Argentinië en West-Duitsland. 1 doelpunt van West-Duitsland was genoeg om de WK-beker mee naar huis te nemen. En op diezelfde 8 juli in 1990 vindt in Wimbledon de mannenfinale plaats tussen de Zweedse tennisser Stefan Edberg en de Duitse tegenspeler Boris Becker. Edberg won in 5 sets. Nog tennis op 8 juli, maar dan wel in 2007. Dan wint Roger Federer voor de 5e keer Wimbledon door in de finale Rafael Nadal te verslaan. En in 2012 wint Federer voor de 7e keer Wimbledon. In de finale was hij dan te sterk voor Andy Murray. 8 juli is de sterfdag van acteur Dolph de Winter, beter bekend als Indiane Otorongo uit de jeugdserie Johan en de Alverman. Hij komt vandaag in 1988 tragisch om het leven bij een zware val van zijn sulky, waarbij hij zijn nek breekt. 8 juli is meestal een dag van regen. In 1952 verdrinken 6 arbeiders bij de plotse overstroming van de Soor in de Ardennen, als in 1 uur tijd 32 liter water per vierkante meter uit de lucht valt. In 1960 valt 58 liter per vierkante meter regen in de buurt van Sint-Niklaas. 90 liter regen per vierkante meter noteren we in 1975 in de Ardennen, met veel schade aan gewassen door hagelbuien. En geen regen op 8 juli 1976, want dat is de laatste dag van een hittegolf sinds 23 juni, met maar liefst 16 dagen met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Op 8 juli 1695 is de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens overleden. Hij verbeterde de telescoop en ontdekte dat de planeet Saturnus ringen heeft. Hij ontdekte ook de grootste maan van die planeet, namelijk Titan. Voor alle duidelijkheid, Saturnus heeft 82 manen. Voorts was Huygens ook de uitvinder van het uurwerk met de slinger. Ook het principe van de stoommachine en de buskruidmotor staan op zijn naam. Bovendien had hij ook een goede pen, want hij schreef science fiction verhalen. 585 jaar geleden, op 9 juli 1441, overlijdt de Brugse kunstschilder Jan van Eyck, bekend van het Lam Gods. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 jobs op de helling. Dat hebben de vakbonden gezegd na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Om naakt ontslagen te vermijden biedt de directie een premie aan voor personeelsleden die vrijwillig vertrekken. De bedrijfsleiding wil tegen midden augustus volledige duidelijkheid hebben over het aantal vertrekkers. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken in totaal 800 mensen. In het Spaanse Pamplona zijn vandaag opnieuw 3 gewonden gevallen tijdens het traditionele stierenrennen. Het is de tweede dag van het wereldberoemde en omstreden jaarlijkse festival, waarbij 6 stieren door de smalle straten achter honderden lopers aanjagen. Gisteren raakte er tijdens de openingsronde ook al 5 mensen gewond. De gevaarlijke traditie eiste de afgelopen 100 jaar al 16 doden. Je zou je kunnen afvragen waarom dit soort tradities nog blijven doorgaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een persmoment gegeven met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Een van de meest opvallende uitspraken: Trump heeft zijn minister van Financiën Scott Bessent de opdracht gegeven om alle handel met Spanje op te schorten. Hij noemt het land een verschrikkelijke partner in de NAVO. Kijk maar hoe ze terug zullen komen. Het zal terugkomen lopen zijn. Ze behandelden Mark Rutte verschrikkelijk. Al dus nog Trump. Maar Trump kan niet zomaar de handel opheffen. Hij kan als president wel invoerheffingen of andere handelsmaatregelen opleggen aan producten uit Spanje, maar een volledige opschorting van de handelsrelatie is juridisch en economisch veel ingewikkelder. Het is duidelijk dat Trump weliswaar graag herrie schopt. In de ronde van Frankrijk is het vandaag in de 5e etappe wellicht de allereerste keer aan de sprinters. De rit is 160 kilometer lang en voert het peloton over een grotendeels vlak parcours. Onze landgenoot Jasper Philipsen hoopt alvast vurig op een kans in de massaspurt. De Noor Torstein Treyen start straks opnieuw in de gele leiderstrui, terwijl de Deen Mats Pedersen de groene puntentrui verdedigt. Radio Veel zon, hier en daar enkele stapelwolken. Maxima 27 graden aan de kust, traditiegetrouw een paar graden frisser. Morgen wordt het zo'n 31 graden. Nog een pak warmer en ook vrijdag en tijdens het weekend volop zomer met 34 graden.
2: Welkom
0: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingeren. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingenen van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.
2: En zomerse geluiden.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeren. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentseweg met de Expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingene is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Veel zon, hier en daar toch wat wolken, maxima 27 graden, aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer bij 31 graden. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: De gezelligste in de regio.
3: En zomerse geleide. Radio Oost-West. Verfrissend lekker. Can't touch this.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen.

0: 068 17 77 20. 04 68 17 77 20.
1: De zonnigste muziek.
2: Radio Oost-West.
1: Een hele dag lang.

0: feest.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan gedacht, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal, met één afgetekende uitschieter. Opvallend, Wallonië werd harder getroffen dan Vlaanderen. Hoe dat komt is onduidelijk. In dierenpark Paradisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden, melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten overleefd. Paradisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel het land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds en dus pal in het avondprogramma van de festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen zelfs even stilleggen. Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Helaas, ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25e. In twee sets, 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale was geraakt op Wimbledon. Veel zon, hier en daar toch wat wolken, maxima 27 graden, aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer bij 31 graden. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Food Truck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Loon Acoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.

0: en de Romeo's. Viva de Romeo's. Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Zomerse muziek?
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentseweg met de expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingenen is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De zon blijft nog even doorschijnen. De temperaturen, 26 graden. Morgen veel zon, nog wat warmer, 30 tot 31 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer met ruim 32 graden overdag.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk. Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West, radend in de regio.
2: De zon straalt uit je radio.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven, vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. Daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Kenten. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, aldus Van den Broeke. Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte overleden. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters boekt. De Duitser Max Kanta werd tweede en onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Thorstein Trajen behoudt het geel. Radio De zon schijnt nog wel even en de temperaturen die zitten rond 5 à 26 graden tot een uur of 10. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden. Vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer met zo'n 33 graden overdag.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: zin in een heerlijk zomerweekend? Kom dan van 10 tot en met 12 juli naar het Foodtruck Festival in het Sportpark Wingene. Geniet van de lekkere streetfood, verfrissende drinks en een gezellige festivalsfeer voor jong en oud. Op het podium zorgen Lunacoustic en de Wee Street Band voor de perfecte muzikale sfeer. Trommel je vrienden en familie op en beleef 3 dagen vol smaak, muziek en gezelligheid. Afspraak op het Sportpark in Wingene van 10 tot en met 12 juli. Mis het niet!
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentseweg met de Expressweg en Sint-Eloïs Vijve. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingene is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De zon schijnt nog wel even en de temperaturen die zitten rond 5 à 26 graden tot een uur of 10. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden. Vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer met zo'n 33 graden overdag.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Elke weekdag is er op dit uur een nieuwe teletijdmachine met een overzicht van de nieuwsfeiten in de geschiedenis van de kranten en de journaals van de dag. Deze drie items komen zeker aan bod in de geschiedenis van 8 juli, de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog. In Roswell stort een UFO neer en 8 juli is een dag voor de sportliefhebber. Vandaag in 2004 is de laatste Belgische oudstrijder van de Eerste Wereldoorlog overleden. Emile Blichard werd 105. In juli 1915 werd hij opgeroepen en in dienst gesteld als verpleger in de pannen. Na de oorlog werd Emile Blichard mijnwerker en begon hij op een latere leeftijd nog met een liqueurstokerij en een wijnhandel. Volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht, vandaag in 1947, is in Roswell in New Mexico een vliegende schotel neergestort. Heel wat getuigen zagen een buitenaards ruimteschip en buitenaards lijken. Een dag later kwam er een nieuw persbericht waarin werd gesproken over een neergestorte weerballon. In de loop der jaren volgden nog meer verklaringen. De meest recente dateert van 14 jaar geleden in 2011. Dan maakte de FBI een verslag uit 1950 openbaar, dus van 3 jaar na het Roswell-incident, waarin een luchtmachtfunctionaris 3 UFO's en 9 lichamen rapporteerde. 8 juli is voor de sportliefhebber een dag van tv-kijken. In Italië vindt in 1990 de finale plaats van het WK voetbal tussen titelverdediger Argentinië en West-Duitsland. 1 doelpunt van West-Duitsland was genoeg om de WK-beker mee naar huis te nemen. En op diezelfde 8 juli in 1990 vindt in Wimbledon de mannenfinale plaats tussen de Zweedse tennisser Stefan Edberg en de Duitse tegenspeler Boris Becker. Edberg won in 5 sets. Nog tennis op 8 juli, maar dan wel in 2007. Dan wint Roger Federer voor de 5e keer Wimbledon door in de finale Rafael Nadal te verslaan. En in 2012 wint Federer voor de 7e keer Wimbledon. In de finale was hij dan te sterk voor Andy Murray. 8 juli is de sterfdag van acteur Dolph de Winter, beter bekend als Indiaan Otorongo uit de jeugdserie Johan en de Alverman. Hij komt vandaag in 1988 tragisch om het leven bij een zware val van zijn sulky, waarbij hij zijn nek breekt. 8 juli is meestal een dag van regen. In 1952 verdrinken 6 arbeiders bij de plotse overstroming van de Soor in de Ardennen, als in 1 uur tijd 32 liter water per vierkante meter uit de lucht valt. In 1960 valt 58 liter per vierkante meter regen in de buurt van Sint-Niklaas. 90 liter regen per vierkante meter noteren we in 1975 in de Ardennen, met veel schade aan gewassen door hagelbuien. En geen regen op 8 juli 1976, want dat is de laatste dag van een hittegolf sinds 23 juni, met maar liefst 16 dagen met temperaturen boven de 30 graden Celsius. Op 8 juli 1695 is de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens overleden. Hij verbeterde de telescoop en ontdekte dat de planeet Saturnus ringen heeft. Hij ontdekte ook de grootste maan van die planeet, namelijk Titan. Voor alle duidelijkheid, Saturnus heeft 82 manen. Voorts was Huygens ook de uitvinder van het uurwerk met de slinger. Ook het principe van de stoommachine en de buskruitmotor staan op zijn naam. Bovendien had hij ook een goede pen, want hij schreef science fiction verhalen. 585 jaar geleden, op 9 juli 1441, overlijdt de Brugse kunstschilder Jan van Eyck, bekend van het Lam Gods. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws.
1: De razend populaire squishy dumplings. Dat zijn zachte gekleurde stressballetjes die viraal gaan op social media kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit labotesten van VTM Nieuws en HLN. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht het speelgoed en ontdekte gevaarlijke chemische stoffen. Hij raadt ouders aan om alert te zijn. Stop het niet in je mond. Als zo'n dumpling ook te hard naar chemische stoffen stinkt, dan gooi je het ding best meteen weg. De NAVO-top in het Turkse Ankara is gisteravond afgelopen. Premier Bardewever reageert verbaasd op de felle uithalen van de Amerikaanse president Trump. Trump beschuldigt de bondgenoten ervan de Verenigde Staten in de steek te laten in het conflict met Iran. Opmerkelijk is dat Trump een passage in een slottekst liet opnemen die eist dat Iran de straat van Hormuz opent, hoewel Iran geen NAVO-lid is. Sociale onrust op de luchthaven van Charleroi. De christelijke vakbond dreigt met een staking uit onvrede met strengere sancties bij langdurig ziekteverzuim. Op Brussels Airport is de stakingsdreiging bij poetsbedrijf Alizia daarentegen van de baan. Maar wel start er vanaf vandaag grote weghinder richting Zaventem. Door dringende werkzaamheden aan de Brusselse ring is de normale invalsweg afgesloten en moet al het verkeer een lokale omleiding volgen. En dat gaat dus zorgen voor de nodige hinder en vertraging.
0: Radio
1: Vandaag een, ja, zeg maar snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentseweg met de Expressweg en Sint-Eloïs Vijven. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1 uur botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingenen is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag een, ja, zeg maar snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De razendpopulaire squishy dumplings. Dat zijn zachte gekleurde stressballetjes die viraal gaan op social media kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit labotesten van VTM Nieuws en HLN. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht het speelgoed en ontdekte gevaarlijke chemische stoffen. Hij raadt ouders aan om alert te zijn. Stop het niet in je mond. Als zo'n dumpling ook te hard naar chemische stoffen stinkt, dan gooi je het ding best meteen weg. De NAVO-top in het Turkse Ankara is gisteravond afgelopen. Premier Bardewever reageert verbaasd op de felle uithalen van de Amerikaanse president Trump. Trump beschuldigt de bondgenoten ervan de Verenigde Staten in de steek te laten in het conflict met Iran. Opmerkelijk is dat Trump een passage in een slottekst liet opnemen die eist dat Iran de straat van Hormuz opent, hoewel Iran geen NAVO-lid is. Sociale onrust op de luchthaven van Charleroi. De christelijke vakbond dreigt met een staking uit onvrede met strengere sancties bij langdurig ziekteverzuim. Op Brussels Airport is de stakingsdreiging bij poetsbedrijf Alizia daarentegen van de baan. Maar wel starten vanaf vandaag grote weghinder richting Zaventem. Door dringende werkzaamheden aan de Brusselse ring is de normale invalsweg afgesloten en moet al het verkeer een lokale omleiding volgen. En dat gaat dus zorgen voor de nodige hinder en vertraging. Vandaag een, snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.
0: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Oost-Rozebeke is dinsdagavond een oudere man gewond geraakt bij een verkeersongeval. De weg tussen Meulebeke en Tielt bleef enige tijd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Rond 7:30 wou de man vanuit de Leisterstraat de Gentstraat dwarsen op weg naar zijn duivenlokaal. Bij het dwarsen van de weg merkte hij niet of te laat een voertuig op die vanuit Meulebeke kwam. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Twee auto's kwamen dinsdagmiddag met elkaar in botsing op het drukke kruispunt van de Gentse weg met de expressweg en Sint-Eloïs Vijve. Niemand raakte gewond, de bestuurders waren ook niet onder invloed. Het was een man van 23 uit Zwevegem die kort voor 1:00 botste tegen de linkerkant van een ander voertuig. Beide voertuigen liepen daarbij nogal wat schade op. De bestuurders zelf kwamen er met de schrik vanaf. Heb je plannen om te klussen in de tuin of in huis, maar heb je niet het juiste materiaal? Wel, dan biedt Talaamkot misschien wel een oplossing. De uitleendienst voor gereedschap opent op 15 juli de deuren in de voormalige Sint-Pieterschool in Tielt, in de Peperstraat is dat. Het gaat om een initiatief van de VZW WOP en de Tieltse werkgroep Share and Repair, met steun van heel wat vrijwilligers en schenkers. De jaarlijkse korte ketenkaartactie van de gemeente Wingene is ook dit jaar weer een succes geworden. Van 1 mei tot 24 juni namen 23 lokale producenten deel aan de spaaractie. In totaal werden 1811 volle spaarkaarten ingeleverd. Daaruit werden 20 gelukkige winnaars geloot. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag een, ja, zeg maar snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.